0: 70's maand bij Nostalgie Plus.
1: Met jouw feest van de 70's.
0: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 5.

een goede morgen. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz, omdat die het internationale scheepvaartverkeer bedreigden, zeggen ze. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar die leverden tot nu toe weinig of niks op. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar geschoten hebben. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen is het meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kissy, Kendo, een zomerlang flaneren. Kissy, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
8: Met jouw feest van de 70s.
7: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
9: En luister vanaf maandag 5.

0: En goedemorgen. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Close aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten en zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart, door de spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Pieter Meijeren.
1: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
0: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase. Op 27 juni is dat. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.

0: Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: De lichte flitsen.
9: De drums knallen.
8: De gitaren huilen.
9: En de stemmen stralen. Oh.

0: is Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
0: Het beste uit de 60s,
3: 70s
0: en 80s.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, roséweken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
2: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
9: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
10: Met jouw feest van de 70s.
9: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
11: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
12: Goedemorgen, ik mag jullie assisteren in de douche, onder de lakens, bij de bakker of misschien ergens onderweg. Your golden years. En we gaan ervan genieten. Nostalgie.
13: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen, zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
14: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
13: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Piet Meijeren.
15: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
13: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop. Maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. De Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust rond 21 graden. Dinsdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
6: Genen.
16: Met Bert Genen.

lekker om mee te starten. En meteen ook de eerste 100% 70er in 100% genen. Die kan van Lynyrd Skynyrd. Jouw feest van de 70s met onder

Als het een van je favorieten is, steun ze dan, hè. Ze gaan het echt verdienen, vind ik. Ja, je moet echt proberen je favorieten van de jaren 70 hoog in de lijst te pompen. Het zijn er 1000. Dus je echte favorieten verdienen een extra duwtje. Maak er tijd voor en ga naar...

0: De stembiljet al gevonden intussen. Jouw feest van de 70s op nostalgie.plus.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: 100% Genen.
5: Met Bert Genen. Nostalgie.
6: One, two, three, four.

was Sam de Sam en de Pharaohs. Alweer een nummer met een link naar de eerste match van de Rode Duivels op het WK. Ze spelen tegen Egypte natuurlijk. Op maandag de 15e.

zingen van de jaren 70 met heel veel hits in die periode. Billy Ocean natuurlijk. Nu met Love Really Hurts Without You. De fans van Prince die weten wat we daarmee bedoelen. Hij zou namelijk vandaag 68 jaar worden.

0: Kiss.
1: Ja, de versie van deze mensen heeft ook grote hitparades bereikt. Tom Jones namelijk. Prince die zou 86 worden en het toeval wil, draai die cijfers om. Tom Jones die wordt vandaag 68. Woman. Maar ik bedoel 86 natuurlijk.

wel juist zeggen, hè. 86. Ja, dat wordt hij vandaag. Tom Jones natuurlijk. En Urbanus, meneer Hittentit eigenlijk, die is ook jarig vandaag. Die wordt 77.

waren Fleetwood Mac met Man of the World uit 1968. En nu zitten we weer in de jaren 70, 1972, met Seals & Crofts. Geen echt grote hits, maar toch leuk om te laten aanschuiven. See the

0: vergeten hè, te stemmen. Ik kan het niet genoeg benadrukken op onze top 1000 van de jaren 70. Voor jouw feesten van de 70's. Je moet het doen, want die lijst die moet veranderen. Het is toch prettig hè, als bovenaan totaal andere nummers dan vorige keer verschijnen. Nostalgie. Punt. Plus.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè?
5: Ah, bon.
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
9: 100% Genen.
10: Met Bert Genen.

0: zin in. En wij ook. Kom aan, Serge, alles geven.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
8: flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Oh, roséweken.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
10: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
13: Met jouw feest van de 70s.
12: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
14: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
0: Dankjewel Bert Gene voor het draaien van een van mijn grote favorieten. Fleetwood Mac daarnet met Man of the World. Your golden years. Tot volgende keer. Nostalgie. Het is 10 uur geweest. Tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
16: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
15: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Dat melden de lokale autoriteiten. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over de oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. In het zuiden van Libanon zijn 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Het gaat om 2 vrouwen. Er vielen ook 22 gewonden. Israël en Libanon spraken in april nogthans een wapenstilstand af. Maar in de praktijk gaat het geweld gewoon voort. Vooral omdat de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah niet akkoord gaat. Gisteren kwamen bij gevechten ook 2 Libanese en 3 Israëlische soldaten om in Zuid-Libanon. Afwisselend zon en wolken en het blijft zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
2: De Flashback Top 40
1: met Serge Haderman.

0: zondag 7 juni 2026, 10 uur geweest. Je weet wat dat betekent. Het is tijd voor de flashback top 40. En in het kader van jouw feest van de 70s, allemaal hitlijsten uit dat decennium. Vandaag neem ik je mee naar juni 1975. Dit is nummer 3, Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Belgische productie Barry en Eileen, If You Go, op nummer 2. Girls van Moments and Whatnot op nummer 1. Maar nu mag en kan jij de geschiedenis herschrijven. Het kost helemaal niks. Jouw ultieme favoriet uit deze top 3. Of je mag ook een volledige top 3 opsturen. Dat kan allemaal in deze flashback top 40. En dat doe je natuurlijk via onze site nostalgie.plus. Of via WhatsApp 0477 900 800. De stembus is geopend en er is al iemand die er heel vroeg bij was. Dat was Danny Janssens, die heeft net voor 10 uur al zijn top 3 bekendgemaakt. De lijst staat online.
1: De flashback top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 40.

Dat je niet vergeten bent van Joost Nuizel op nummer 40 en 39 was voor Betty Wright, Shura Shura. Hier bij Nostalgie Plus, de Flashback 40. En ik heb ook nieuws uit 1975, juni. In ons land werd het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht vanaf de eerste van de maand. Op dat moment moesten alleen de voorste inzittenden hun gordel dragen. De passagiers achterin moesten hun gordel pas dragen vanaf 1991.

0: Heel wat Nederlandse popgroepen kwamen uit Den Haag. En dat geldt ook voor Earth and Fire. Only Time Will Tell. Ze staan op nummer 37. En het is moederdag vandaag. Hè? Alle mama's proficiat. En ik heb dadelijk een plaats van een aantal dames die bekend werden dankzij Dirty Old Man, opgevolgd door When Will I See You Again. Maar ik neem je dadelijk mee met deze dames, waarvan we kunnen zeggen dat ze een gezonde dosis girl power meebrengen, naar juni 1975.
1: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Nostalgie Plus.

0: 36. Er beginnen al heel wat stemmen binnen te komen. En dat vinden we altijd plezant natuurlijk op zo'n vroege zondagochtend. Ik heb hier een top 3 van Eddie Balen. Was moeilijk kiezen uit zo'n mooie lijst, schrijft hij. En de huidige top 3 van jou, die je net hebt gegeven, die mag zo blijven voor mij. Ja, zo zijn er ook inzendingen hoor. Maar er zijn ook mensen die de volgorde helemaal veranderen. Alles kan, alles mag. Via onze site nostalgie.plus. En natuurlijk ook via WhatsApp. Stefan, die schrijft: dag Serge, daarnet het voor mij mooiste liedje van Michel Sardou aller tijden. Stefan, die bedoelt Ufio Zuecler. Waarom heb je er geen commentaar over gegeven? Wel, ja. Ik zat met wat nieuws uit juni 1975. Het is er niet van gekomen. Maar, Stefan, ook voor mij is het een van de grote favorieten uit deze lijst. Voilà, ik heb het uitgesproken. En dan plaatjes die nieuw binnenkomen. En nieuw, dat betekent dan dat ze in april zeker niet, maar in mei ook nog niet in de hitparade stonden, maar wel in het maandoverzicht van juni. Eerst heel populair in de discotheken en daarna toch nog een bescheiden hit in de top 40. Hier is Al Downing met I'll Be Holding On, binnen op 35.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Gisteren was er ook al bij. Toen had ik de Flashback 40 uit juni 1972 was het gisteren. En dan stonden ze genoteerd met Let's Dance. En dit was Like a Spanish Song. Song in the Cats. En dit is onze nummer 3 van vandaag. Swing Your Daddy van Jim Giltrap. Dit is geen tussenstand. Dit is de oorspronkelijke top 3. If you go. Barry en Eileen, If You Go, op nummer 2. Girls van Moments and Whatnot, op nummer 1. Maar, misschien ben jij niet akkoord met deze volgorde. Daar kan je wat aan doen door te stemmen via onze site of via WhatsApp.

0: Amour, Amour van Wiltura. In de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus staat hij genoteerd nummer 33. En dadelijk een nieuwe binnenkomer op 32. Althans in juni 75. Het is niemand minder dan Eric Clapton. En als je aandachtig luistert, hoor je de backing vocals van Yvonne Elleman.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Your Golden Years. Nostalgie Plus. Nieuw. In de Flashback.

0: ik je niet vergeten ben.
1: Joost Nuizel op nummer 40. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Better Right staat op 39.
2: N'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant.
1: Michel Sardou, Une fille aux yeux clairs, nummer 38.

0: Ja, en hier houdt het overzicht op blijkbaar. Dus dan doen we gewoon lekker verder. 37, Only Time Will Tell van Earth and Fire. 36, Take Good Care of Yourself van The Three Degrees. 35, hier binnen, I'll Be Holding On van L. Downing. 34, Like a Spanish Song van The Cats. 33, Mon Amour à Moi van Viltura. En 32, New Swing Low Swing Cherryo van Eric Clapton. Action nummer 1 van Johnny Rodriguez en his orchestra. En dat was dan Hey Malio. Op zijn terugweg nu hoor, want hij staat op nummer 31. En ik ben dus benieuwd wat we nu gaan krijgen. Normaal staat nummer 30 klaar.
1: De Flashback Top 40.
0: En ook vandaag zijn ze erbij. Earth and Fire met Only Time Will Tell. Ze staan op nummer 37. Eén plaats hoger op 36. Take Good Care of Yourself van The Three Degrees. Nummer 35 in de Flashback 40 van Nostalgie Plus. L. Downing en I'll Be Holding On. En dan een lekkere meezinger van de Cats. Like a Spanish Song noteren wij op 34. Nummer 33 staat Viltura.
2: Zachtjes noem ik jou mon amour à moi. Sweet cherry.
0: Eric Clapton, hij komt weer op nummer 32 met Swing Low, Swing Cherryo. Johnny Rodriguez en his orchestra. De action nummer 1, Hey Mario, staat deze keer op nummer 31.
3: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: En dat was hem dan, nummer 30, Gloria Gaynor en Walk On By. Hele fijne zondagmorgen, we werken toe naar de zondagmiddag. En hoe hoger we komen, hoe groter de hit. Lulu won ooit het Eurovisie Songfestival met Boom Bang A Bang. Was ooit gehuwd met Mary Morris Gibb van de Bee Gees. Had een kortstondige relatie met David Bowie, waarmee ze in 1974 het succesvolle duet The Man Who Sold The World opnam. In de 90s was zij gastzangeres op de cover van Relight My Fire van Dan Hartman, in versie van Take That. In totaal bracht Lulu, hou je vast, 15 studioalbums uit, 10 compilatiealbums en 69 singles in een carrière die begon in 1964 beter. Maar in juni 75 is Lulu ook van de partij hier bij Nostalgie Plus.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

veel te vroeg overleden. Minnie Riperton, Loving You, op nummer 28 in Flashback 40. Fijn dat je luistert. Ja, dit is een beetje ook in het kader van jouw maand van de 70s. En dat doen we de hele maand lang. Met een plaat uit 1967 ook. Ze kwamen terug in 75 in de lijst. Happy Together and the Turtles. Imagine.

0: Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
6: Hallo, ik ben Treitjes, huis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
7: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
5: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
8: Met jouw feest van de 70s.
5: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
9: En luister vanaf maandag 15 juni
8: naar de 70s top 1000.
10: We kijken er al naar uit. En waar ik ook naar uitkijk is nummer 26. Want dat is een plaat die nummer 1 stond in Amerika. Een nieuwe binnenkomer trouwens. Het is heel precies 11 uur, tijd voor het nieuws.
11: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor vacaturefraude. Op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
12: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
11: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. In de Gaza-strook zijn zeker 10 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de civiele bescherming. Volgens Israël werd bij de aanvallen een commandant van de terreurgroep Hamas gedood. Sinds oktober geldt officieel een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Al zouden er sindsdien nog bijna 1000 Palestijnen gedood zijn. In het wielrennen beginnen de renners rond deze tijd aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Bleekvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Onze landgenoot Kian Uitenbroek smikt op een goed klassement.
13: We willen er hier ook geen echt resultaten op plakken, omdat het nog een beetje moeilijk is om te zeggen waar ik sta. Maar ja, richting top 10 in klassement of zo is goed.
11: Het wordt meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust. Rond 21 graden.
14: De Flashback Top 40.
5: Met Serge Haderman.
3: nummer 26.
14: Nieuw. In de Flashback Top 40.

Wind & Fire, Shining Star, nummer 1 in Amerika in 1975. Bij ons werd het een redelijke hit, maar zeker geen top 10. Toch leuk om nog eens te horen, hè? In zo'n oude hitlijst. In het kader van jouw maand van de 70s. Met vanaf 15 juni jouw 70s top 1000. Over de 70s gesproken. Dit is, hou je vast, de eerste tussenstand van jouw top 3. Wat straks zal leiden tot de finale. If you go. Jullie stemden If You Go van Barry en Eileen naar nummer 3. En dat betekent 1 plaats winst voor Swing Your Daddy van Jim Gilshop. De eerste plaats blijft dus behouden van Moments and Whatnots. I love the things we know, love the things we show. Maar ik moet wel zeggen dat het percentage tussen nummer 1 en 2 niet zo heel erg groot is. Je mag blijven stemmen hoor. En als je niet akkoord bent met deze gang van zaken, dan zou ik zeker stemmen via de bekende weg. Onze site nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800.

0: Wij zullen doorgaan tot 1 uur met de Flashback 40. Daarna de mooiste, de beste en de meest waanzinnige classics bij Tony Talboom in Weekend Vibes. En niet te vergeten om 5 uur 100% Follet. Met Michel Follet natuurlijk. Ramse Shafi op nummer 24, voorafgegaan door Lucifer op 25 met House for Sale. 23 is nieuw. Het is de eerste single van het vierde studioalbum Venus and Mars van Paul McCartney en Wings. Listen to What That Man Said is een optimistisch liefdeslied. Ook al kan liefde blind zijn of ervoor zorgen dat gescheiden geliefden lijden. De verteller gelooft dat liefde zal zegevieren. De man in de titel wordt in de tekst niet expliciet geïdentificeerd. Maar nu bij Nostalgie Plus, Listen to What That Man Said. De wereldhits van Paul McCartney en Wings die de eerste plaats bereikte in Canada en Amerika. Wij verwelkomen ze op nummer 23.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: De Flashback Top 40. Nostalgie. Nummer 22.

0: Julio Iglesias. En Manuela op nummer 22 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Waar je ze hoort, zoals je ze nergens hoort. En zowel Mud als The Sweet zijn populaire live acts in de 70s. Wanneer ze elkaar tegenkomen, wordt er stevig gefeest. Als de mannen van Sleet in de buurt zijn, gaat het er nog wilder aan toe. En in de hitlijsten is er vaak een gezonde competitie tussen deze bands. Zomer 75 gaat het vooral tussen Mud en The Sweet. Nu ze op eigen benen staan, scoort The Sweet hun grootste classic ooit met Fox on the Run, dadelijk op nummer 20. En dan gaat het dak eraf in West-Vlaanderen, in Waregem meer bepaald, bij Koen en Elsie. Want het is de absolute nummer 1 uit de 70s van Elsie, echtgenote van Koen. De buren zijn al verwittigd. Dat is mooi. Hele fijne zondag, Serge. Dank je wel. Maar The Sweet scoren dus met Fox on the Run. Maar in diezelfde hitlijsten staat ook Mud, die nog steeds gebruik maken van de diensten van Chin en Chapman. En Moonshine Sally luidt een stijlverandering in. Dat is duidelijk. De single is dan ook minder succesvol dan de voorloper Oh Boy, die in Engeland nog de eerste plaats haalde. Maar die komen we straks ook nog tegen, als het een beetje mee zit. Nochtans vinden de meeste die-hard fans van Mud Moonshine Sally een van hun meest briljante nummers.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40. You always
1: said my eyes. Welcome by van Gloria Gaynor op nummer 30. Lulu binnen op nummer 29 in onze Flashback 40. En dit is Minnie Riperton. Loving You staat op nummer 28. En dan... een re-release, The Turtles uit 67. En ze staan op 27 in juni 1975 met Happy Together. Nummer 1 in Amerika, bij ons binnen op 26. Earth, Wind and Fire en Shining Star. Huis te koop, House for Sale van Lucifer op 25.
0: De Flashback Top 40.
1: Ramses Shaffi, we zullen doorgaan tot en met nummer 1. Maar hij staat op 24. 1 in Amerika en bij ons binnen op 23. Paul McCartney and Wings, Listen to What That Man Said. Julio Iglesias op 22 met Manuela. The Sweet, dadelijk op nummer 20. En ze waren aan elkaar gewaagd, hoor. The Sweet, maar ook Mutt met Moonshine Sally binnen op 21.

0: Fox on the Run, niet alleen voor Koen en Elsie, maar ook voor hun buren daar in Waregem. De suite op nummer 20. En ik heb jouw hulp nodig. Ik zal je zeggen waarom. Vorige week zijn er al suggesties binnengekomen, maar in het kader van deze feestmaand, jouw feestman van de 70s, met daarin vanaf 15 juni jouw feest top 1000, met alleen maar plaatjes tussen 1970 tot en met 1979. Maar elk weekend krijg je van mij een hitlijst uit de 70s. Gisteren bijvoorbeeld zaten we nog in 72, vandaag in 75. Maar welke jaren mogen van jou de volgende weekend nog terugkomen? Dus je kan kiezen uit alle jaren van dat decennium, de 70s, van 70 tot en met 79. En je mag er ook bij schrijven, want dat lezen we altijd graag. Waarom? Waarom dat jaar? Wegens herinneringen misschien, ook muzikale herinneringen, of nog veel meer. Wat deed jij in 1970, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 75, 78 en 79? Vandaag. Mei wou ik zeggen, maar het is ondertussen al juni. Juni 1975. Een succesvolle periode voor de Roubets.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Mijn beurt om de boxer luidkeels te zetten met de Rubens. Haha, dankjewel, Danny. Dan komen er allerlei suggesties al binnen wat betreft de jaartallen uit de 70s. Ik heb hier suggestie gekregen, 1974, dat komt eraan. 1976, toen was ik 20 en draaide ik op feestjes, dat komt van Maris. En ik zie nog van alles binnenkomen, hoor. 1979, die hebben we gepland voor zondag 28 juni zal dat zijn. Goed, we zijn toe aan een nieuwe binnenkomer. Nieuw, dat mag je gerust tussen aanhalingstekens zetten, want in Amerika stond het in 68 al op nummer 19 in de gewone wekelijkse single hitparade, de single top 100 van Billboard. Tijdens datzelfde jaar huwde de volgende zangeres met countryzanger George Jones. En waarom praat ik zo in de blokjes? Wel, ik heb last van een hoesje. Een hoesje. Dus laten we de plaat maar meteen starten.
1: In de Flashback Top 40.

0: En ik wil nog wat vertellen over deze Stand By Your Man van Tammy Wynette. Vele geëmancipeerde dames hebben zich in de loop der jaren geërgerd aan de volgens hen onderdanige terreur van dat nummer. Ondanks het feit dat ze dit nummer met volle overtuiging zong, was de zangeres Tammy Wynette zelf 5 keer getrouwd en evenveel keer gescheiden. Nota bene, 1 maand voordat Stand By Your Man nummer 1 kwam, werd de echtscheiding tussen Tammy en George, dat was een countryzanger, een feit. De succesvolle opvolger van Stand By Your Man heette dan ook Divorce. Wat een verhaal, hè?
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar, Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Flashback Top 40. Nostalgie.
10: Met Serge Haderman.

0: alleen.
1: Joe Harris, drink rode wijn. Een vertaling van drink Griekse wijn. Vrije vertaling. En het origineel is van Udo Jurgens, maar ook dat was succesvol in de zomer en ook een beetje het voorjaar van 1975. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus in samenwerking met Ment 55. Waarin ik van maandag tot en met vrijdag tijdens het 5 voor 12 moment het een en ander kon vertellen over de artiesten die volgend weekend hoort. En dat zullen dan weer twee hitlijsten zijn uit de 70s. Suggesties komen al binnen. En Ment 55, daar zijn we dan om 5 voor 12 en ook om 5 voor 12. En daarmee bedoel ik dan 5 voor middernacht. Maar Ment 55 is meer. Vanmiddag kan je bijvoorbeeld kijken, dat is een echte aanrader, om 2:30 naar de heruitzending van De Bio van Margriet Hermans. Margriet was bij Herbert Verhagen te gast voor een uitgebreide babbel. Een van haar laatste televisie-interviews. En als eerbetoon zie je dat gesprek vanmiddag vanaf 2:30. Heb je deze morgen 15 jaar later gemist? Dan kan je morgen opnieuw kijken om 9:00 met als gasten Misha Mara. Dus blijft een beetje in de familie, want Misha Mara is ook familie van Margriet. Ondertussen door met de Flashback Top 40. Dit is nummer 15.

0: elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
7: Met jouw feest van de 70s.
6: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
8: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000. Nostalgie
9: Plus. Dadelijk de op één na hoogste nieuwe binnenkomer. Het is een legendarische Engelse band die volgende week in Antwerpen optreedt. Your golden years. Nostalgie. Het is 12 uur, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
11: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via iets.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
10: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een recordaantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
12: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zal op alles wel iets van krediet kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
10: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met Paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. En in het wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Wout van Aert wel. Hij rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
13: Ik verwacht dat het een super zware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. Dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastigere ritten waar het in de finale vlak is. Dan misschien of in de sprint of vanuit de vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
10: Het is meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden.
14: De Flashback Top 40
15: met Serge Haderman.
5: in de Flashback Top 40.

0: ook dit is zo'n plaat die onverbrekelijk verbonden blijft met het late voorjaar, maar ook vooral de zomer van 1975. Een van mijn favorieten uit de lijst. En volgende week treden ze op in de Elisabethzaal in Antwerpen. Zanger van dienst bij 10cc is de legendarische singer-songwriter Graham Goldman. Ik heb ze nog niet zo heel lang geleden live gezien. Het is nog altijd de moeite. I'm Not In Love. Binnengekomen op nummer 13. En dan, vrienden, de laatste tussenstand van jouw top 3. En die top 3 is een top 2 geworden. We hebben een ex-aequo. Berg en Aileen op nummer 2 met If You Go. En ik heb twee plaatjes in nummer 1 staan. Ja, dat is Girls van Moments and Whatnot. Maar ook op nummer 1 met exact hetzelfde percentage. Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. En nu is het aan jou, hè. De komende 30 minuten ongeveer mogen jullie nog stemmen. Dus er kan nog van alles veranderen. Ik ben benieuwd hoe de finale er straks zal uitzien. Maar dat heb jij allemaal zelf in de hand. En je kan stemmen via onze site nostalgie.plus, dat weet je. Op onze homepage ga je helemaal naar rechts. En dan schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar het kan ook via WhatsApp. En dat is, even kijken hoor, mijn papier is op de grond. Oh, wacht even, wacht even. Ik zou dat nogthans uit mijn hoofd moeten kennen. WhatsApp 04-77-900-800. Dat is misschien makkelijker voor jou om te stemmen. WhatsApp 04-77-900-800. Laat jouw stem horen, zodat wij een volledige top 3 krijgen. Even voor een jouw top 3. Ondertussen
1: nummer 12.
0: Naam is al gevallen daar straks. Dit is met hun hoogst genoteerde.
2: Oh my.

Fox on the Run. Dat zijn de Sweet op nummer 20. Fodio D.O.D. Rubet op 19. Dit is Tammy Wynette op nummer 18. De Guitar King van Hang the Knife en de Jets op 17. Joe Harris, Drink Rode Wijn op nummer 16. De wereldhit van de George Blake Selection op 15. De allereerste hit voor Silver Convention, Save Me, op nummer 14. En dan op 13.

0: dat is een feestelijke manier om de top 10 te starten. Ned Canella en die Ted Easton Jazz Band. En Oh Mona op nummer 10. Dadelijk op nummer 9. Een bijzonder populaire Schotse band destijds. Overal waar ze kwamen was er massahysterie.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
7: Op sunweb.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
13: Flashback Top 40.
14: Nostalgie Plus.
15: If you hate me after all I say,
16: can't put it off.
17: Just gotta tell her.
18: Nummer 9.

0: razend populaire Schotse band, de Bay City Rollers, één in Engeland. En bij ons staan ze deze keer op nummer 9 met Bye Bye Baby. In de 70s is het wegens niet hip genoeg not done om ABBA leuk te vinden. Achteraf blijkt dat heel veel mensen ABBA wel tof vonden. Zelfs Lemmy van Motorhead houdt zich later als grote fan. Pete Townsend van The Who hoort onze volgende ABBA-classic voor het eerst tijdens een taxirit in Australië. Hij is diep ontroerd door de vocals van Agnetha. Maar de blonde zangeres heeft niet echt goede herinneringen aan het nummer. Samen met Frida zingt ze in de opnamestudio bijna onafgebroken een halve dag het refrein. Pas dan staat het goed op tape. Het waren echte perfectionisten. Begin 90's wordt SOS gecoverd door het duo Erasure. In 2016 zelfs door Portishead, maar nu terug naar 75 voor de hoogste nieuwe binnenkomer. Op nummer 8 komt ABBA nieuw binnen met SOS.
1: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Dit mag je ook beschouwen als een tip voor onze... Of nee, het is niet onze, het is jouw 70's top 1000. Wij gaan de plaatjes niet kiezen, dat gaan jullie doen. Suggestie was de hoogste nieuwe binnenkomer van vandaag. Juni 1975. ABBA en SOS. Ik heb één file waar je langer dan 10 minuten aanschuift en die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Je verliest daar 21 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.
1: Nummer 7.

dat was een rage, hè? Bumpen. Ken je die dans nog? Ja? Bump Me Baby, onverbrekelijk verbonden aan het voorjaar. En ook een beetje de zomer van 1975. Dat was Dooley Silverspoon. Ik heb ook nog nieuws uit die tijd, juni 1975. Pelé maakt zijn debuut op die 15 juni in de Amerikaanse voetbalcompetitie voor de New York Cosmos.

0: Gisteren waren ze er ook bij met Jumbo. Dat was in 1972. En in 1975 scoorden ze een van hun grootste hits. Een Nederlandse Dizzymans band met The Opera. Inmiddels zijn wij begonnen met de top 5. En op nummer 6, dat had ik nog niet verteld, dat waren niet Martha McNeil, maar Big Mouth en Little Eve. Maggie McNeil die was ontslagen uit het duo, maar begon een bloeiende solo carrière. Uncle op nummer 6. En dadelijk krijg je van mij nummer 4.
1: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
2: mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
3: De Flashback Top

Love Is All van Roger Glover en Guests. Maar vreemd genoeg was die Roger Glover niet te horen. Het was de stem van Ronnie James Dio, ooit zanger van Black Sabbath. Nummer 4 was dat. Juni 1975. We beginnen Xeco meer, daar hebben jullie voor gezorgd. Er zijn weer stemmen bijgekomen. En dit is het eindresultaat. De grote finale van jouw top 3. Dit staat op de derde plaats.

0: and there he is, Mr. Ned Canella.
1: Ned Canella en zijn Dead Eastern Jazz Band met O Mona op nummer 10. In plaats hoor, op 19 uit Schotland, Bay City Rolls en Bye Bye Baby. Sensatie, de hoogste nieuwe SOS van ABBA. Op nummer 8 in de Flashback 40. En dan gingen we bumpen. Met Dolly Silverspoon op nummer 7. Grootste hit van Big Mouth en Little Eve, Uncle, op nummer 6. De opera van Dizzy Man's Band op nummer 5. Roger Glover en Guests. Love is All op nummer 4. En dan jouw definitieve top 3. If You Go, Barry and Eileen, Belgische productie, op nummer 3. En het heeft er lang naar uitgezien dat deze nummer 1 zou worden. Maar in het laatste uur kreeg een andere plaat toch net iets meer punten. Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. En die staat dus op nummer 2. Ik wil jullie allemaal bedanken met veel plezier dat jullie zo goed hebben meegewerkt, zo goed gestemd hebben. Ondertussen ook heel veel suggesties binnengekomen voor onze top 1000 van de jaren 70. Jouw top 1000 vanaf 15 juni op de radio. En ik feliciteer Simon Servaas met een duur ticket, omdat ook jij zo goed was om mee te doen met de stemming vandaag. De tickets komen via de digitale snelweg naar je toe. Kies een mooie film en de juiste partner. En mij rest er nog één ding. En dat is de nummer 1 op je los te laten. Moments and Whatnots. Jouw nummer 1 heet Girls.
2: De Flashback Top 40.
3: Nummer 1.

0: Luister.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Mm-hmm.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
9: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
10: Muurprotect.
11: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
12: De lichten flitsen.
13: De drums knallen.
12: De gitaren huilen.
13: En de stemmen stralen.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
3: Met jouw feest van de 70s.
2: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey!
4: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
5: De piano die staat al klaar en Elton John die vliegt daar zo meteen achter hem met Crocodile Rock. Goedemiddag. Your golden years. Welkom erbij. Nostalgie Plus. Dit is het nieuws.
6: Goedemiddag. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
7: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer, het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
6: Zo kunnen er criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Panna.
8: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
6: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: Billy Ocean uit zijn beginperiode. Hè. Zo zaten we weer midden in jouw feest van de 70s. Dan halen we er af en toe ook graag een vergeten parel bij. Love on Delivery. De jaren 70. Toen kwam een liefdesbrief inderdaad nog per post. Straks het liedje dat Paul Simon in de problemen bracht. Een wereldwijde boycott door de VN zelfs. Maar eerst deze mooie van Linda Ronstadt en Aaron Neville.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow! Knaldi!
4: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

dames van Labelle, die ken je wel, hè, van de Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Ze kregen ooit een nummer aangeboden dat ze met veel enthousiasme afwezen. Klein foutje, want jaren later maakte onder meer Simply Red er een wereldhit van. Welke? Dat kom je straks te weten. Maar nu eerst You Can Call Me Elle. Klinkt heel zorgeloos, maar zorgde destijds wel voor een flinke rel. Paul Simon nam het op in Zuid-Afrika, terwijl het land internationaal geboycott werd. Hij kreeg zware kritiek, maar hij hield vol dat muziek bruggen moet bouwen. Achteraf gezien, ja, gaf de geschiedenis hem toch grotendeels gelijk.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, roséweken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman. Your Golden

gebeurt niet zo vaak dat een artiest de wereldhit afwijst. Patti LaBelle deed het wel. Ze liet If You Don't Know Me By Now passeren. Harold Melvin maakte er een soulklassieker van. En Simply Red gaf het nummer jaren later een tweede leven. Ja, sommige hits geven het niet zomaar op. En straks een hit opgenomen met een geleende microfoon en bijna geen budget. Bewijs dat een begrotingstekort niet altijd slecht nieuws hoeft te zijn.

Ja, vandaag kosten sommige studio's miljoenen euro's. Shocking Blue had een geleende microfoon en een goed idee. En soms is dat blijkbaar genoeg. Bam, 5 miljoen verkochte singles.

0: is 70s maand bij Nostalgie Plus.
1: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
2: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000. Nostalgie. Deze zondag staat niet stil met Crusaders en Streetlife. En dan kom je te weten wie de Jacksons echt heeft ontdekt. Your golden years. Het is niet Diana Ross. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
3: Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen twee doden. Een jongen van 16, de zoon van de eigenaar, en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. Vier andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. In Armenië zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Belangrijk voor de pro-Europese premier Pachinian. De oppositie is pro-Rusland. Europese waarnemers houden in de gaten of alles eerlijk verloopt. Onder hen CD&V-parlementslid Frankie de Mon.
4: Want deze verkiezingen die vinden in Armenië plaats op een belangrijk moment. Het land probeert eigenlijk nauwer samen te werken met de Europese Unie. En als waarnemer gaan we hier beoordelen of eigenlijk de verkiezingen onafhankelijk verlopen en het eigenlijk gaat via democratische standaarden.
3: Naast de spanningen met Rusland strijdt Armenië ook al jaren met de buurland Azerbeidzjan over de enclave Nagorno-Karabakh. De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is, maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.

Komt eraan. Wham en Queen en Michael Jackson en zijn broer staan ook al klaar. Hun debuutalbum droeg de trotse titel Diana Ross Presents the Jackson 5. Maar dit was pure marketing van Motown, want Gladys Knight kende de broers al veel langer en introduceerde hen bij Motown. Straks dan een hit uit de 60s die een eigen wijn kreeg.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Medi-market.
4: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market.
3: Da-da-da-da.
4: Alles begint met jouw gezondheid.
6: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
10: Muurprotec, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be.
11: Muurprotec.
12: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
13: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
12: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
13: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Het beste uit de 60s, 70s,

jaren 70. Het was niet alleen disco en glitter, het waren ook liedjes recht uit het leven gegrepen. Linda de Souza, dat is daar een prachtig voorbeeld van. We gaan naar de 60s. In eigen land bleef het succes van David Garrick beperkt, maar de Duitsers die waren helemaal verkocht. Zo verkocht zelfs dat een wijnproducent besloot een wijn naar hem te noemen. Ja, dat is toch een mooie carrière. Eerst een hit scoren, daarna op een wijnetiket belanden.

0: Luister.
1: Summerdeals.
0: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Jouw feest van de 70s toen John Lennon dit uitbracht, was de maanlanding nog vers in het geheugen. Woodstock nog niet vergeten en leek alles mogelijk. Een tijd waarin John Lennon dacht dat muziek de wereld kon veranderen. Ja, de BBC dacht vooral dat muziek gevaarlijk was. Ze verboden zelfs I Only Want To Be With You van Dusty Springfield wegens te veel gekreun. Ik hoor het niet hoor, maar ja. Even later mocht ze met exact diezelfde platen allereerste Top of the Pops openen. Soms verandert een verbod sneller dan een hitlijst.

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die desregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen. Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
3: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus.
2: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
4: Met jouw feest van de 70s.
2: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
3: En luister vanaf maandag 15 juni
4: naar de 70s top 1000. Nostalgie.
3: De liefde spreekt alle talen en zometeen is dat een mix van Frans en Engels door Shake. Your golden. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen twee doden. Een jongen van 16, de zoon van de eigenaar van de woning, en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. Vier andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. Twee weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië hangt spanning in de lucht tijdens de parlementsverkiezingen. Aan meerdere stembureaus was sprake van valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Huidig pro-Europees premier Pashinyan neemt het op tegen de pro-Russische oppositie. CD&V-parlementslid Frankie de Mon is ter plaatse als waarnemer.
6: Pashinyan is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van, zal de bevolking pro-Europese stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
5: Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn de bommeldingen bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: Een tijd van LP's, platenhoezen en songs die je van begin tot eind beluisterde. Welkom in jouw feest van de 70s met de Rolling Stones. En straks meer jaren 70 met Gloria Gaynor. En nu haal ik er meteen wat zon bij. Hier is de Miami Sound Machine.
1: Nostalgie Plus. Emergency.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. Labère, wij maken alle oren blij.
4: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Imoscoop!
9: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
7: Och, jongens.
10: Dat is wel een meld, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Imoscoop, man!
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
16: Het beste uit de

jaren 70. Hè. Toen had elk café een jukebox. En als Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye werd gekozen, ja, dan veranderde dat café even in een discotent. Ook onderweg Dire Straits en Elvis. En straks nog eentje uit de 70s die de jongere generatie vooral kent van hun kruidenkaasje. Het klinkt bizar, maar als je straks hoort waarom, dan ga je...

Onderweg naar de Monkees en Human League bij Nostalgie Plus. Maar eerst de 70s, gereanimeerd door een kruidenkaas. Paturin. Jongere generaties kennen die iconische melodie van Pouge en Fleurt, onbewust, vooral uit de supermarkt. Het nummer werd decennia lang gebruikt als de vaste, herkenbare reclametune voor de Franse kruidenkaas Paturin. En zo verdiende Michel Delpech ook nog een schoon centje bij.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Your goal.

Tegenwoordig gebeuren liefdesverklaringen via Tinder of andere digitale wegen. Maar in de 70s was dat gewoon onder het maanlicht. Welke manier verkies jij? Hier is Show Wari Wari.

0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
3: Met jouw feest van de 70s.
2: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
4: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
5: ABBA, dat is altijd feest en daarom Take a Chance komt er zo aan. Welkom bij Weekend Vibes. Your golden. Dit is het nieuws. Een goedemiddag.
6: Een goedemiddag. Theo Franke wil railschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
7: We kunnen kijken als dat in de regering wordt beslist. Ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij de Defensie. Maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
6: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. Twee weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

En zo dansen we verder in jouw feest van de 70s, ja, de jaren 70. Dat was de enige periode waar glitter niet alleen mocht, maar ook een beetje verplicht was. En met de muziek erbij van La Bionda is dat helemaal duidelijk zeker. One for you and one for me. Ik heb nog een vraagje aan jou. Sluip jij soms 's nachts naar de ijskast omdat je een hongertje hebt? Ja, zo in het midden van de nacht. Dat overkwam ook Jacques Dutronc. En tijdens die hongeraanval schreef hij de volgende hit. Om 5 uur 's ochtends. Of 's nachts. Ja, wat is het nu? En straks heb ik ook nog een song die voor Neil Diamond de overgang maakte van liedjeschrijver naar wereldster. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
4: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
5: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
6: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
7: ja,
6: toch?
7: Absoluut, ja, absoluut.
5: Krijg een helder gehoor op de economie.
8: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
5: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
9: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
5: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
10: De lichten flitsen.
11: De drums knallen.
10: De gitaren huilen.
11: En de stemmen stralen.

0: Tis Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
0: Het beste uit de 60s,
2: 70s
0: en 80s.

Diamond met zijn echte eerste grote wereldhit Longfellow Serenade. Vanaf toen begon de klim naar de sterren. En straks Hot Chocolate, die scoorde één nummer 1 hit in de jaren 70 in Engeland. Niet met You Sexy Thing, maar met een andere. En die draai ik straks.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Shh, luister.
4: Superdeals!
3: Hoor je het ook?
4: Superdeals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Your Golden Years.

0: Is er nog wat plaats in je radio voor The Doors met Light My Fire? Die komt eraan, net zoals Johan Vermine. Maar eerst Hot Chocolate. Ze hadden niet alleen een nummer 1 hit, ze vestigden ook een bijzonder Brits poprecord. Want zij waren de allereerste en enige Britse band die in werkelijk elk jaar van de volledige jaren 70 minstens 1 top 50 hit scoorde. En dit was dan hun enige nummer 1 hit.
1: Dit is Nostalgie Plus.

0: Michel Follet die heeft een zondagskostuum aangetrokken. Hij is klaar om jou een mooie namiddag te bezorgen. Met weer heel veel 70s parels die je nergens anders meer hoort. En zeker niet wil missen. Straks vanaf 5 uur.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.
0: Your

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
10: Met jouw feest van de 70s.
9: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
11: En luister vanaf maandag 15 juni
9: naar de 70s top 1000.
12: Prettig weekend. Tegenwoordig op zondag zijn alle supermarkten geopend. En ook 100% Follet is open op zondag 1 uur lang.
13: Goedemiddag. Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
14: We kunnen kijken als dat in de regering wordt beslist. Ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken. En daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
13: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Een Fransman van 20 moet voor de onderzoeksrechter komen na het zware ongeval gisteravond in Waregem. De politie wilde de man tegenhouden omdat hij veel te snel reed. Maar hij vluchtte weg en veroorzaakte daarbij meerdere ongevallen. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Hij had geen rijbewijs. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat bericht de Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Krikkemans.
15: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
13: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zit. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Leo Bissio. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
16: Follet op zondag
17: met Michel Follet.

0: modderbad op zondag. Matt en Moonshine Sally, ik vind het een van hun prettigste, zo niet de prettigste, met die fladderende viool die halfweg mee kwam doen. Het haalde nummer 4 in Vlaanderen. In de tienerbladen Joepie en Popshop waren ze kind aan huis. Ze verschenen op stickers, buttons, posters en ook als vinylopdruk voor t-shirts. Toen werden die bladen volgestouwd met gadgets. Mijn moeder zwichtte uiteindelijk voor mijn wens om een opdruk van Mutt op een oud t-shirt te strijken. Ze volgde de instructies op en streek de geplastificeerde foto van Mutt en Les Gray met een heet strijkijzer op een lichtblauw t-shirt. Maar blijkbaar ging er iets mis, want er zat een vreselijke frons in het voorhoofd van de zanger Les Gray, waardoor hij eruit zag als een oud, verrimpeld mannetje. Helaas, hij zou ook zo eindigen op 57-jarige leeftijd. Herinneringen aan de jaren 70, zoals je deze maand wel meer hoort bij Nostalgie Plus. Veel fijne muziek beloven technicus en de papen en ikzelf jou, van Frans Gal tot Paul Simon, van Tom Jones tot Olivia Newton-John en nu al Mike Oldfield en Maggie Reilly.
1: 100% weekend.

Over een maand trekken we weer massaal richting Frankrijk. Het blijft een van de favoriete vakantiebestemmingen van de Belg. Mike Oldfield, de Zwijgzame, die heb je nooit horen zingen. En Maggie Reilly is een uniek klankbord bij een aantal hits. Mike heeft ook een zus die Sally heet en meezong in het achtergrondkoor van ettelijke van zijn platen. Met dit nummer had ze zelf een hit. Wel vooral in Engeland en omstreken. Sally Oldfield en het mooie Mirrors.

0: Sally Oldfield, de oudere zus van Mike Oldfield. Mike was op 15 mei jarig. Sally is een echt zomerkind. Ze doet niet onder voor haar broer. Ze bracht 15 soloplaten uit. Allemaal eerder folk dan popmuziek. Mirrors was haar allereerste plaatje en enige hit. Het is zondag en dat zal je geweten hebben. Tour France, bal populair met Enrico Macias.
1: 100% onbezorgd.

Een onvervalste valsmuzet met een accordeonist die vol gaas en volle petrol gaat. Zoals dat hoort op zulke meezingers. Hit in 67 voor Enrico Macias. Op 7 juni 1972 opende de musical Grease op Broadway. Er was toen nog geen sprake van een verfilming. Die zou pas volgen in 1978. Net als You're the One That I Want, werd dit liedje speciaal voor de film gecomponeerd. En vooral voor Olivia Newton-John.

0: Olivia Newton-John in Grease. Het was geen slim idee om een vervolg te draaien 4 jaar later in 82 met Michelle Pfeiffer. Want die wist die film uit haar geheugen, omdat Grease 2 riant flopte. Ondertussen had ook Olivia al een flop moeten incasseren met Xanadu in 1980. Grote namen waren echt niet altijd een garantie op succes. Zometeen dienen Mouth en McNeil elkaar van antwoord.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of 2 abonnementen, of...
6: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
7: Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai!
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig! En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: 100% volledig.

Mouth en McNeil in 72 met hun tweede opeenvolgende nummer 1 hit. Ze grossierden vaak in liedjes met ridicule titels. Battering Ram, Ukulele Loopy. Maar daar had de platenkoper geen enkel probleem mee. En ze waren overigens niet de enige. Hè. Ook deze bende durfde onbeschaamd met een rijmelarij uit te pakken. Cool and the Gang.

0: Hello, hi. Ho, hi de ho. Ja, daar stopt het wel, jongens. De Rijmelarij, Cool and the Gang. 7 leden van de originele groep, opgestart in 1964. Zijn er ondertussen niet meer, maar Robert Cool Bell die doet gezwind verder op zijn 75ste.
1: 100% romantisch.
0: Even een versnelling trager. Zeg gerust enkele versnellingen trager met Brett. Amerikaanse Easy Listening groep. Waanzinnig populair begin jaren 70 met een wilde aan ragfijne liedjes zoals dit hier.

Brad, hier vooral bekend van de Guitar Man, maar ze hadden zoveel meer. Hè. Baby, I'm a Want You van 1972. Even heb ik ook al eens laten horen. Zanger David Gates is er 85. En enkele nummers van Brad kregen bij ons wel erkenning in een andere versie. Even bijvoorbeeld wat ik aankaarten werd een hit voor Telly Savalas, Kojak, Everything I Own voor Boy.

The Zombies en Time of the Season. Vorig jaar rond deze tijd verscheen in de Amerikaanse bioscoop een muziekdocu over de groep die lovende commentaren kreeg. Maar dat was niet voldoende om hem hier te lanceren. En in die film The Zombies Hang Up to a Dream komen bewonderaars van de groep aan bod, zoals Paul Weller van de Style Council en zelfs een piepjong veulen Harry Styles. Die is van, ja. De zanger van de groep mag nog even blijven, want die deed in de jaren 70 in zijn eentje wonderlijke dingen. Colin Blunstone. I can see you.

0: Colin Blunstone en het indrukwekkende Wonderful uit 73. Hij schreef het niet zelf, wel twee maatjes van de Zombies. Rod Argent en Chris White. De jaren 70, we geraken er niet op uitgeluisterd in juni bij Nostalgie Plus.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
2: Sorry, maar het is WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt. Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

Tom Jones, begin jaren 70, met het imposante I Who Have Nothing. Bert is blijkbaar ook van, draaide deze morgen Daughter of Darkness. En er is een reden, want 7 juni, verjaardag van Tom, hij wordt vandaag 86. En begin jaren 70 bleef hij ook met elke single verbazen en zichzelf heruitvinden, tot op vandaag. In de jaren 60 hadden wij ook zo'n zanger rondlopen in Vlaanderen. Die durfde uit te dagen en nummers uitbracht met weerhaakjes. Jimmy Frey.

0: Jimmy Frey, op zijn best. Op het hoesje van Stop stond hij in een bontmantel en met sigaret in de hand. Het zou nu niet meer kunnen. Hij schreef het overigens zelf. De tekst was, zoals altijd, van Nelly Bijl, die iedereen bevoorraden, van Tura tot Marva. Maar zo'n tekst als Stop moest ze niet aan Tura toestoppen. Dat paste niet bij zijn imago. Even een lagere versnelling met een memorabel mooi liedje, Don McLean.
1: 100% rust in het weekend. Starry, starry.

Deze prachtige ode aan schilder Vincent van Gogh nam Dan McLean op 7 juni 1971 op. Het wordt tot op vandaag terecht tot zijn beste werk gerekend, samen met American Pie. Nog een andere beroemde schilder in de verf gezet.

Gasgal. Oei, we krijgen donder en bliksem. Maar het dak boven ons is waterdicht, denk ik. 1984, liedje over schilder Paul Cézanne. Die leefde van 1839 tot 1906 en tot het postimpressionisme hoorde. Kwestie van wat aan culturele uitwisseling te doen, hè, op Nostalgie Plus. Ik moet nog even twee radiocollega's feliciteren. Toevallig zijn het twee mensen die heel belangrijk zijn in mijn radiocarrière en vrienden werden voor het leven. En ze zijn op dezelfde dag jarig, al ligt er wel 19 jaar tussen beide verjaardagen. Guy de Pré wordt 72 en Sven Ornelis wordt 53. De dag dat ze bij Nostalgie Plus worden ingelijfd is nog ver af, maar ze zijn hier welkom. Dit plaatje draai ik zonder kwaadaardige bedoelingen.

Depress met een levensbedreigend liedje dat prompt een hit werd in 1980. De meeste radiomakers durfden niet anders het risico niet lopen en ze begonnen het massaal te spelen. Al draag ik wel sindsdien een kogelvrije vest, want mij koop je niet zo snel om. Bang bang, op en top Britse knallen met de nodige ironie als laatste. Morgen ben ik er graag weer bij op het middaguur van 12 tot 1.

0: niet wit
1: of net niet wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
5: Met jouw feest van de 70s.
4: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
6: Hey. En luister vanaf maandag 15.

0: Goedenavond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
1: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
0: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
2: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn. Omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander.
0: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, maar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben 1000 mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond 1 graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
1: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
2: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
3: ja,
2: toch?
3: Absoluut, ja, absoluut.
1: Krijg een helder gehoor op de economie.
4: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
1: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
5: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
1: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van de Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van de Standaard.
6: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
7: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be. Muurprotec.
8: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
9: Met jouw feest van de 70s.
8: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
10: En luister vanaf maandag 5

0: Een goeie avond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
1: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
0: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. In Fleurance, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een Russische droneaanval op Tsjernobyl is een nucleaire opslagplaats geraakt. Dat meldt Oekraïne. In de loods brak kort brand uit. De opslagplaats ligt in de buurt van de stilgelegde kerncentrale. De autoriteiten houden het stralingsniveau daar in de gaten en dat lijkt stabiel. Oekraïns president Zelensky noemt de aanval extreem laf. En Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.